dit was Elvis Presley met Spring Fever uit Girl Happy. En as Hollywood in die 1950s die lente aanpak, gebeur het natuurlijk nie net met een mens wat rustig by een venster uitkyk nie. Daar moet een hele klomp mense wees wat sing en dans. In Seven Brides for Seven Brothers is spring, spring, spring precies dit. Die winter is verby en allemaal moet het weet.

0: everybody. Millie's having her baby.
1: Ons het 'n gedeelte gehoor van Spring Spring Spring uit Seven Brides for Seven Brothers met Howard Keel en die ensemble. Van MGM se lengte na koorwerk wat effens vreemder is. Die Leidse komponis Eriks Eschenwalds het Spring the Sweet Spring in 2012 geskryf. Die woorde is uit die 16e eeu deur Thomas Nash. Maar luister nou wat het Eschenwalds daarmee gedoen. Die koor word aangevul met glase wat met verskillende hoeveelheid water gestem word. En dan begin die stemme ook voels naboots.

0: En dit was Simon en Garfunkel met April Come She Will. En dan Tony Bennett met Spring Is Here. Die titel klink vrolik, maar die lied is nie. Die lente het opgedaag, maar die liefde blykbaar nie.
1: Once there was a thing called spring, when the world was writing verses like yours and mine. All the lads and girls would sing

0: ishwesha inkona thi James Kabwata ukishwesha oro uchambata acha a tehi khatanu burum jago acha khata khata khoma no kungitai ngakho dua si shanti ho no khata ya korom a ya kati hi
1: Ja, lang, mijn naam is James Kabwata en ik zal een story vertellen vanavond. En die story gaat over twee vrienden, Hunner en zijn andere vriend Rickard. Die twee vrienden was boezemvrienden en leuk werk gekregen. op bij de boerse plaats. En let altijd daar bij de plaats hun werk als grasleiers. En elke keer wat de plaats toe gaan, Muna zei voor zijn vriend Meerkat dat Meerkat moet hem altijd draaien, dat hij niet de grassen raakt niet. Als hij de grassen raakt, die rooi dan op zijn kop van Muna wat daar staan, dat is een vlam die. Zo dit zal die lucerne wat droog is raakt en dit zal die hele weevelden verbrand. Zo die vriend moet zeker maken dat hij moet hem vat dat hij niks raakt niet, dan waar hij gaan zitten ook bij die plaats, hij moet zo schoon maken. Dat hij niet naar bij de grazen zit niet. En zijn vrienden die zouden zo gaan doen, zoals die vrienden hem opdracht gegeven. En dat heeft niet één keer gebeurd, dat is zo een paar keren gebeurd. Elke keer als ze gaan werken, dan moet Rikard ver de honderd draaien op zijn recht. Toen bij die plaats, dan moet hij plekken schoonmaken, dan moet hij dat daar zitten voor de honderd. Nadat dit zo een paar keer gebeurd, hier komt Skelle mijn gast bij alle. En wel ook iets bij hen om eten van wat gaan hier aan. En ze zien elke keer dat niet één oog bij de plaats, bij de grazen komt werken, de grazen komt snijden. Toen vat hij een kan voor die Rikard en gaan vragen voor hem. Jij is twee wat hier komt werken. Hoe kom zien ik niet jou alleen wat zo bezig is om de grazen te snijden? Toen zei Rikard voor die Haas. Nee, die ding is, mijn vriend Haas. Hunner heeft een vuur op zijn kop. Als hij nabij de grazen zal komen, de grazen zal branden en die hele weevelden zal vermorst worden. Zo dus hoe komt hij moet bij de schoon plek daar zitten, dat hij dat warme goed niet bij de vuur kan raken. Oké, toen hoor meneer Haas die ding, hij lost dit. Toen denk hij een plan uit. Die gebeurt zo'n ding, en hoe moet ik die goed gaan eten? Of dit de rechtige vier is op Hunner zijn kop. Zo een paar dagen later die kwam hij kwam zien Hunner is vast aan de slaap. Toen vat Haas een droge tak, een grastak, een gras, om te proberen zien, is dit rechtige vier daar. Toen breng je die ding nader aan Hunner zijn kop, hij ziet die droge gras raakt niet aan de brand niet. Die breng je dit nader en nader aan en nader aan, nog steeds die brand niet. Toen voelde hij zomaar met de hand. Hij zei, oh, doe dat dan zo ijskoud. Hoe zal hij dan de grassen verbranden? Nee, man. Dat ik van Rikard gaan zeggen. Toen kom je terug bij Rikard. Ik kom van Rikard, is het rechtig dat wat je gezegd dat die ding op Hunner zijn kop is een vlam. Je zei, ja, dit is een warme gordijn. Dus je kool wat warm is als je daar raakt. Je zal ook zelf verbranden. Toen zei hij van, nee. Probeer... Als hij aan de slaap is, vat gras, het droog gras, en breng nader aan die kop. En zien of de gras zal aan de brand slaan. Toen doet hij dit. Kom zien hij, ja, daar is die man, hij is vast aan de slaap. Toen kreeg je het gras, hij brengt het nader aan die kop. Hier komen hoe nader, hoe nader. Maar nog steeds, de gras brandt, die eet niet. Toen denk ik, neem dat ik maar met mijn hand voel. Toen voel je met de hand, dat is ijskoud. Hier komt de gedachte dat hoe die hele tijd Hunner bij mij ben lieg, dat ik moet alleen die hele landerij werken, dan moet hij rustig hier komen zitten in slaap. Nu zal hij komen vangen. Toen greep hij van Hunner, daar maak hij van Hunner dood. En van daar af is Rikard en Hunner is vijanden. Je enige tijd als waar daar Hunner is, Rikard zal bekrijpen en van Hunner komt dood maken. Zo dit begint. En dit die ideale doel van de story is hoe Skelm gevangen wordt, hoe Skelm zijn baas gevangen wordt. Dat je niet bij iemand altijd ligt en een goede ding krijgt, maar je die samenwerken, dat hij allemaal wat gezegd is, de opdracht uitvoert. Zo was Hunner uitgevangen. Dank je.
0: Dank je. Hierheen, wat I'm sure I'm okay. Shaka, okay. Oh, Shaka, ma. Ah, Shaka. No, I'm sure I'm okay. Oh, Kadimbong, Umbera, Tibia. Natural, I'm sure you can't go hot. Thou can hold Yako, Amtia Coco, what you know. It's going to take too cool, the cool, no. Saka was head. Some Kadimanki. It could kind of claim Queen of Gata, harsh open. Who you work on, Saka was head. Trade trying to Hindu color. One, that's a yahota. You are eh? Jacom, I say. As I come well, when you get to Gavaco. Sadia, who a coon, who? I see, as I come well, you could come if he quay, claim he, oh, Hako. The child will come out, oh, say, old Bakai. Mataka Wuham, a crack. Ah, did the ah, here. If he in a grassy, Ataka, who will come if he quit, oh, he quit. Ata ho ho ima hina hina hina ya. Mo wu ha ba ha ko. Wu ko en o ko ta. Ha mbelela mbelela mbelela wina ta. Eh. Kai ko ye ke wa ti. Ko ta ba ta kam e tu pa ka. Jwa ta jwa tu pa mka. Kam a ko ye te we. Ha. Si te gui e a ho te ke wa ti ke te. Que acho que é que há um cano que há que é de cor né tá cu para ele na uma mulher na aqui ainda o be gambara acho socola gambara a troli troika ainda tá Puranica, he won a tomb at the queen. Ah, Dumber as do, can a track at the queen of Tosin, Toga Kyoko. Ah, Wuta, one of Wuta. I got one, Wuna Nahi, Wu, her lord in Nahi. How I got dead.
1: May I thank you, my little Scarlet, is the tweede verhaal wat ik nu weer zal vertellen. En zoals jullie uit jullie voorin gezegd, mijn naam is James Kabote. En die verhaal gaan over wolf en haas. Lang, lang geleden, daar was die twee vrienden. En op een keer, daar was ook andere mannen met die oosse waas, wat die was gaan werken en van daar af met die oosse waas kon voorbij gaan het, naar de huizen toe. En haas heeft dit gezien. Toen denk Haas een plan, hier leiden met hongerte en die gaan die mannen elke keer die wafel gelijden met kost naar de huis toe. Nu wat moet hij maken om die kost te krijgen, wat, mensen, dat, wat die mannen naar de huis toe zo draagt. Toen denk je plan, eten zwinnen, eten, ja man, ik dan moest ook een vlees voor andere mensen. Hoe kom? Gaan leiden, ik niet langs die party dat ze zien, ik is dood, dan moet ik op die waal leiden en mijn samvat, zo zullen mijn samvat, dan moet ik de zakken wat daar gepakt is, uitgooien. En zoals het een beetje eentje is, dan moet ik afklimmen en de zakken heel toe pakken. Toen hij had voor hemzelf zo één ding, hij kreeg het recht, toen maak je een plan. Toen kom je op het pad waar die mannen met hun osse was, elke keer kon voorbij gaan. Toen kom je daar, zo hier komen die mannen. Nu willen zien voor een haas wat daar leert. Ze zeggen, oh, hier leert haas, is een haasvlees. Kom eens grip vat om en gaan maken een groot braai met hem. Want het is ook een sop voor ons. Is er haast lekker. Hij wordt hem klaar. Die vangen hem en gooi hem op die waar. Waar de kosten gepakt is. Die gaan zo zullen bij elke draai komen. Haast gooi een paar goedjes weg. Zo zullen in de draai komen. Haast gooi een zeker goedjes weg. Tot later haast klim. Ook spring ook uit die waar uit. Die komt terug. Haast komt pakken. Die goedjes terug tot bij zijn huis. En hij komt zien hoe hij zijn kost. Dan begint hij eten. En hij geeft ze het anders. En hij ziet hij die kleren. Hij draait die kleren. En die kwam op wolf. Zoals gewoonlijk, je komt naar zijn vriend toe. Hoekom sien sy vriend Haas lyk anders vandag? Sy vra vir Haas, "Ou, meneer Haas, wat gaan vandag en wat het jou so verander?" Haas sê, "Nee, man. Jy moet skelm wees om 'n ding te kry. Ek het jou goed iewers gaan uitwerk en dit gekry vir myself. As jy dit soek om so mooi soos ek te lyk en ook versadig te eet met jou mense. Al wat jy kan maak is, jy hoor moes die manne wat elke keer hier kom voorbij stap met hulle osse waas. Ja, oké, as dit so is, gaan hulle op jou pad. Hulle sal jou kom vat en hulle op hulle se waar gooi. En as hulle jou daar gooi, soos hulle een keer rijd, dan moet jy daar goed eens begin uitgooi. En as dit klaar is, jy sien dis genoeg, dan moet jy uitspring en goed as jy bij jou huis kom pak. Oh, so het jy dit gekry. Ja, ek het dit so gekry. Jy gaan ou wolf. Jy gaan doen die saal, jy gaan hulle op die pad, langs die pad. Hier kom die manne weer met hulle osse waar, volgelei met kos. Hier kom hulle geraas, geraas. Hulle sê, oh, hier een wolf, die keer is een wolf, sê, haast nie, maar die ene lyk groot. Die begin hulle nou. En hy sê, nee, laat ons om nie net opgooi nie, en die waar gooi nie. Kom eens kyk mooi, of hy redig dood is. Want laatst keer ons het dinge verloor in die waar, wat ons die haast opgegooi het. Toe sê hulle, ja, ja, kom eens maak so, kom eens doen so. Hulle sê, oké, gee een stok, en laat ons die ene eerst slaan. As hy redig dood is, dan sal ons om het lyk. As we hom slaan en hy beweeg, dan weet ons dit selfs kelems. Hier begin hulle vir wolf slaan, wolf, waar nie die klein goedjes wat hulle gebruik om hom te slaan. Toe sê dan hulle, nee, kom eens maak die ding heeltemaal seker. Om dit so te maak, laat een van ons een geweer gaan haal, dat ook hom skiet. Toe hoor wolf van die gedeelte van die geweer, nou hy weet geweer is heel speletjes, geweer maak dood. Toe gaan haal, hier gaan ene oppad om die geweer te gaan haal, soos die ene gaan die wolf sien, klaar, Haas het hier gewin, as ek hier leer, ek sal vrek. Toe sprang ou wolf van sy dood af, daar hardloop ook, wolf weg in die bos, en hier jag, daar hardloop, hy is nie dood nie, is die selas killings. Daar gaan die wolf weg. En so het die story kom eindig. En die doel van die story is, dat as iemand honger is, dis hoe mens plan maak om kos te kry, om hulle self te verkoop, om kos te kry van hulle mense. En sommige kry dit reg, om dit reg te kry, en die ander soos wolf, kry dit nie reg nie. So het wolf kom verloor hierdie keer, en Haas het gewen. So het die story geëindig. Dank je.
0: Drie kakwa. One in a jiri. I'm coming. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going Put out the night and think we call you out for a chance to put it hard, the court. Think chair. No, I think why, young uncle, think tower. Here, Una, this is where called a charter or Jacko. Oh, I come to home. Come, Quella. Catcher about going home, did you pay for the cut cup? Kind, very kind, kind, I was not. Come away. Kawa kwe kaholo hoko aka nyaholo hoko cholo kunwa tena. Bye bye kone kun. Tide ti konya tia kara kwa prei na kwa. Kawa hambe kaholo hoko nyaholo hoko cholo kwe kwe de kunwa tena. Tamo wa. Hambe ti kawa ya kwa ni kawa tenye ti kwe wa. Ate no kone mashi jiri wuna nane. Kone kare ya kama I'm not a tutor. The really at the window, I want to hear it.
1: Here is the third story for my very aunt. There was two friends, and like me, friend, and my relatives come on wood. Up here, obvious, boom, langs the fields come on spiel. En water een beetje gedrinkt en ook bij die water gespeerd. En hier komt die krokodil. Hij wil ook met de hasse komen samen spelen. Zo zijn nader kwam, hasse springt een beetje verder weg. En hij zei van hasse, nee hasse, maar nee, bang wees niet. Kom dat we samen spelen, want ik wil vrienden wees met zo. Hasse zei, nee. Want wanneer er is krokodil en appen vrienden, ik zal niet naar bij jou komen. Nee, nee kom nader. Toen zei Api voor hem, nee, als hij wel eens moet samen spelen, dan moet je bieke schrijven dat ik dan kom. Hier bij die nabij gedeelte van de water, dat ik daar kom spelen, dan moet je daar in de diepte gaan zwemmen. Want hier blijft de water lekker van het beter. Oké, toen schreef krokodil bieke terug en hier komt Hasi nabij die water. Toen begint hij bij die beginpunt van de water zo rond spelen, hij speelt rond. Hier komt krokodil nader, nader. Hier komt vaak verheven Api. Hij zei, nee, moet niet bang zijn, nee. Ons is vrienden nu. Dus kijk hier, wat zal ons nu maken? Wat we zal doen is, ik zal jou vat, dan zal ik jou bij dat eiland vat, waar dat lekker is. Dat we zullen lekker daar spelen, net ons twee. Toen zei, Abi, nee, ik kan daar niet zwemmen, hoe zal ik dan terugkomen? Of hoe zal ik daar komen? Nee, moet niet waar, nee. Je zal op mijn rug klimmen, hier is een boot. Je zal hier lekker zitten, dan zal we samen gaan. Oké, kom eens gaan dan samen. Hier is Api achter op de rug van Has. Niet op de rug van Has, nee. Op de rug van krokodil. Die gaan helemaal nou op. Die gaan ook krokodil. Hij ziet die beginpunt is nog een beetje ver. En de eland is een beetje ver. Nou, dat is in de middel nou. Hier draait krokodil. Bij de Api en de cijfer Api. Api, je gaat denken, is een skiller. Hier het IQ nou. Wat is dit nou weer, mijn vriend? Nee, ik is jouw vriend niet. Wat nou zal gaan, Api? Je gaat denken, is een skiller. Hier het IQ nou. Wat is dit nou weer, mijn vriend? Nee, ik is jouw vriend niet. Wat nou zal gebeuren is,

0: 신 돈이 끊어진다. 예, 매, 공학과, 그, 나, 그, 나, 아, 도와해, 안, 그, 도와해, 한, 치, 한, 차야, 건데, 아, 꾸야, 그, 나는, 그, 아, 그, 뭐, 그, 그, 뭐. 아, 도와해, 꾸야, 그, 그, 뭐야, 그, 왜, 같은, 도와해, 꾸야, 뭐, 꾸야. 아, 바, 나, 해, 왜, 도와, 꾸야, 이 마라 하마 꽈미야 토로 아 도아에 가는 그 공화가 지식이 거기 뭐 도아에 먹고 토로 먹는 아 도아 토로지 아 하마 아메 아코 아메 시카토 카라카레니 도아 토로 그에 아 쾌 아기 꼬시 브라니네 꼬시 꼬사카라히 꼬해 꼬아신 사카라히 꼬해 가해 꼬아고 사히노 이제 꼬해 Sama si tiyo si awa na hino. Akwa kwa si kawa si kwa karakara ni tu. Karakara ni kwa si baya hi. Ako tungu nga ko tu sa kara hi mkoma. Uwe wala hiwe. Na he a he. Kwa si iba kiki na. Uwe. Kya kung ka. Kuli kwe. Kata. Ngangara inho. Ah. Mumwa kwe. Kaaka kwe hiya kwele tabu kwa mkoyo ni. Kani alinganu profeti. Profeti kwa mumwa kwe. Mumwa kwa ta chakwe yate mjuyo tuuha. Kwenye kwa ahala. Ata akapo kwa kwenye yasi kwa kwa. Kwenye si tamaka. Kwenye hi kwenye hi kwenye hi kwenye. Taki uswe hi amwa katishi kwenye. Amen.
1: Is the fifth story van mij, van de aunt. Lang, lang geleden daar was een vrouw wat verwachten was. En zij en haar vrienden hadden elke aunt ibers gegaan waar het water is. Dat hulle allemaal moet water dagen kreeg voor alle mensen bij deze. Zo is het altijd zo bij plan om water te gaan krijgen, water te gaan, om water te gaan krijgen. En zo zullen bij het water komen. Die vrienden was recht en hulle was jong. Hulle water is volgeskipt met hulle emmers. En hulle het altijd hulle vrienden gelost wat verwachten is. Hulle het nie haar geheld nie, dat ze ook moet die water draaien met hulle samenkomen. Hulle het mekaar geheld. En als ze vraagt, dan zei hulle, nee, je ziet ons een skill dat die zo is nie. Maak plan en kom, we gaan naar huis toe. En de emmer wat ze gedraaid was groot. Dan los hulle haar en gaan hulle weg. En zo ze sikkel, hier komt een leeuw. En de leeuw het altijd daar komen helpen. Dezelfde heeft zo een paar keer gebeurd. Vrienden kregen hulle waters, hulle loopt weg. Ze vraagt voor haar help, hulle helpt haar niet, hulle loopt weg. En zo ze sikkel, hier komt de leeuw, hij komt zien haar, kreeg haar jammer en helpt. En op de eerste keer liep daar gevraagd, nee vrouw, is een mens dan? Je kent, ik eet mensen. Hoe kom laat ik niet jou eten? Of hoe, met wat zal je mee betalen? Als ik jou zo help. Toen zei de vrouw, nee, liep me niet waarin. Je ziet dan mijn toestand. Die tijd wat ik recht kom, ik zal mijn babetje van jou geven om op te eten. Oké. En met die hoop, het liep altijd de vrouw gehelpt. En elke keer als de leeuw die vrouw komt helpt, wordt dit gezels. En na een reiki, hier kwam die vrouw en zei zo drie mannetjes gekregen. En hulle allemaal kinders gelijk. En hulle het altijd dezelfde gedrag. En hulle is een manier van denken doen, was ook precies dezelfde. Nu zo erg je een paar keer gewacht, toen komt de vrouw niet naar die plek waar het water altijd kon krijgen. Toen kwam Liu op een keer bij haar. Toen kwam vrouw. Vrouw mens, wat gaan nou aan? Heb je nou niet gekramd? Ze zei, ja, ik heb gekramd. Nou, hoe staan onze plannen dan? Wat je mij beloofd dat je zal mij met jouw kind betalen. Ja, ik heb die plannen. Die plannen staan nog zo. Nou, al wat je hoort is, je moet aan die kind vatten eten. Oké, nou, hoe zal ik hem omvangen? Ze zei, nee, dat is drie. Ik heb drie gekregen. En mijn naam is Karakara, en al drie. Zo, ik zal jou even roepen. Toen roepen die mannetjes met de naam. Allemaal zijn naam was Karakara. Toen roep ze met die naam, al drie gaan komen. De Liu was bang om haar op te vreten. Hij zei, moest dan drie mannetjes. Nu is bang om al drie op te vreten. Toen gaan ze zeggen, hier gaan die mannetjes weg. Hij zei van de vrouw, niet een vrouw mens, die man, die sinds van jou, hij is drie, hoe zal ik haar opjeten? Hoe zal ik haar krijgen? Maak een plan dat ik in haar vang. Toen denk ik een plan uit. Nou, die vrouw zei, nee, maar nu waren niet. Ik zal haar morgen stierten, dan zal haar met de beesten eten, om de beesten te laten gaan weien. Als de beesten daar klaar gaan weien, hij zal komen, dan zal ik in haar stier. En wanneer ik in haar stier, ik zal daar op je afdak, ik zal kost maken en daar boer gaan bergen. Ik zal gras onder aan laten zitten en je moet jezelf op in die gras gaan wegkrijgen. En als hij de kost komt vangen, dan moet je hem vangen en opje. Oké, we zal morgen zo maar. Toen de dag aan het breken. Hier doen we precies zoals ze de vorige aan het beplan had. Hier komt die mannetjes terecht waar we gaan het om de beesten te laten gaan wegen. Hier komen we terug en we roepen die mannetjes in. En ze zei, oké, misschien gaan we een kost daar zo in die dijkkost. Die zien kijken op die afdak en zien ze gras onder de afdak. En we zei voor de man, maar, kun je goed voor dingen gaan doen? Ik zal hier, ja, wel dijkkost gaan vatten daar zo, maar wat moet eerst gebeuren is, dat gras wat onder die afdak is, dat gras moet eerst bewegen, dan zal ik daar goed gaan vatten. Ik zal niet gaan ja, zonder dat die gras niet beweegt, nee. Nu die skelle bij Liu Lee onder de gras en hoor hoe de zin met de maa hier gaat zelfs. Zoals die manier zo praat, daar begon beweeg de gras. Die gras beweeg. Nu die zin staan stil en zo. Maar hoe dom kan ik wees? En ik weet, mijn pa ik ben nooit gezegd om te gaan waar daar bewegende gras zit. Nee. Want gras beweegt niet, voordat daar niet iets is. Nee. Daar moet iemand in dat gras wees. Waar die gras laat bewegen. Nee, dat is zo niet. Je moet geen gevat voor kosten. Nee, mijn pa heeft mij niet zo gezien. Nee. En de gras beweegt niet. Als daar niet wind is, nee, die zie wind niet. Maar de gras beweegt daar. Zo, ik zal niet gaan. Nee. Hier vloopt die maas plan weer. En dan heb ik andere plannen gaan proberen. Maar ik kreeg het hier weg niet. Nu gaat zelfs die man die Liu weer. Nee, vrouw mensen, je ziet wat je gemaakt hebt. Jouw kennis is kelems. Ik zal het niet recht krijgen. Hoe moet ik maken? Die vrouw zei ook, ik doe alle plannen van mij, maar ik krijg ook niet recht. Zo, wat kan ons dan doen? Nee, man. Ze komen die kennis weer. Die kennis zei, nee. Onze pa is niet ons geweest van het dansende gras niet. En dat gras heeft gedanst die dag. Zo, ze zal niet dat koos gaan halen. Wat ook al wat je doet daaraan niet. Want ons weet jouw plan. Je wil, een van ons moet bij iets overkomen. Zo, dit zal niet gebeuren. Nee. Zo heeft de maas het plan niet gewerkt. Nee. En de Liu heeft niet een van die mannetjes gevangen. Nee. En die doel van de story, waar we de story gaan, is. Dit gaat over een skelmgeet. En dit werkt ook zoals die geestelijke mens. Als dit komt bij de geestelijke kant. Dat iemand kan denken, klaar voor het profiteren en zien dat gebaplan, slechte ding voor hem gebaplan is. Dan kom je niet daar nog gaan doen en niet dit zo niet. Dan overleef je die plan, wat die mensen, die strekken eindelijk wat de mensen voor hem gaan maken. En dit werkt ook als we terugkomen bij onze traditie, dat als mensen zo beplan, dan moet die traditionele geneesers zelfs zien, dan gaan voor uit. En als ze van iemand beplan om dat slechte ding met hem gebeurt, dan zien die traditiedokter dit klaar, hè? Dan komt zij van die persoon, of als het voor hemzelf is, dan zeg je, nee, ik zie het klaar. Als ik op die pad loop, die ding is vir my beplan. So ek sal nie dit so doen nie, ek sal op die manier die ding doen. Dan oorleef meeste van die mense die hulle sal so te verdedig. So het die story gegaan en dit het so kom eindig. Nie een van die twee sy plan het uitgewerk nie. Lou het verloor en die vrou het verloor en die mannetjies het nog reg gelewe en groot geword.
2: Teko kwa tesi kana mi bese o e kana kwa go jeti ko kere teko ha mo se tla ya go tana ni ka veska previous u kwiri o doropa he mo sambo kwente o tlo he no ke tla kwa go tata a ke tla go teko tu tswe he ntu tla tso tla go gwe na masinta na enta tla ka tla se re ma go ga se tsone nxa se nxa ha ha tsone tla nxa se nxa teko nxa ha nxa se ha masireta
3: ke tsinya meri sa koi
2: no ma ke tie
3: Kiteko musambo ki.
2: Khunu ke tsana go tinu. Mata tsana go tsa sika tin.
3: Ti a ye go tin ti kuna ta makungu kwa ispatra sika ti tsana no. Ti da musidna ta ti teko. Kuya ha.
2: A da musina ta ga te kwa tsonta kuya ga ta tin. Maka to tsama we go to ha a ye go ga go tin. Ka tsama tin ha ka o edimo fo. O edimo da musita ma to teko ke.
3: Ambe tim dam sima kui ha kum ha makung hoi.
2: Tim nda ha dam sima tato kawo te kun to tinga ki.
3: Ti ana kawo kobe ti tuho je tu kam jao no hana tam o i kwe sa he ti kawo. E kwa ti un ho te kam.
2: Nungwana ta ha te kung sa kya kara shere wai glako kwe glako kwa o de aye ki a iyo kwa tanu tuho kwa kung kwa na te.
3: Gakwa kwa te kwa o de ti nu kung kwa ta. Uma ta sinye ma, ta awa ma kwa ma, ta kwa o ma kwa rana ma. Te ku ma sa ni ta kambe akwe ta ta yin kwa hi.
2: Ta un te ku ma sa ni ta kambe ta kwa ta na kwa hi, ku jire ka kwa na ji hambe. Tu kase na ku ana kwa kia o sa ya.
3: Asa mu ni uwe ta sinu ta ye. Ta ta hi.
2: Ta khono tudlo go tlhoka mo kung ga teko ba wa dikotlo tsara go ne kwa teko no mwana ta a jama kwa ja ahnya go khana ga dikit damo simambe kwa nam kwa konte
3: kui ma kwa ku be damo simati tameni kwe ma be kwa ku kwa teko
2: ndo ko ya kwa go gatso kwa na ski gatso ji dzingo ne ta i kre na i jing ai ku ne ta te
3: ha sa tek e tsa go ka tsa ai ku na no pasi
2: okay Nungi o ikwe kwe khano tota se tota te kon reto tlo. Si yo khae.
3: Te nge tlo ko ke nge la teta se. Na mo de kuye go.
2: Na tlo ntle ma ke te.
3: Ti wa te ko.
2: Nga se tlene.
3: Nga se tlene msambu.
2: Na tlene.
3: Tiko ya Tania, sako ya Tania.
2: Okay. Wala hang na tama te kun da.
4: Okay. Ti tsone ha. Kwa kwa ti te ka kwa bokoretisa. Ti kwe dam tsone ha nini. No ti te to o me Hadrika. Tabang tsam tin ka ya kwa he masambo ka ti. Ti mkom aski. Mbamba ate piru maa. Timbamba ate yafta maa. Ngata teko, ngata South Africa ka teko ta. Ata tiwa siro kwa ta mba mnguli kwa ta. Piri ta. South Africa ka teko ta.
2: Takuna hambu sa hini na ka teko hawe.
4: Nga ya ti anave. Aka timbu sae nini nga timbamba ate nga tabang ngiskom kaya timbamba la tata ang kasi ko tayi kago tete
2: okay hold on pa
3: ya ko ako
2: Nakal na tayo na magitay.
3: Tinda masambo tayo.
2: Nakal na.
3: Tito na dere.
2: Mosambo ena o ngai to te okwa.
4: Ti maka ango masambo nga tsa nga te te okwa.
2: Tsa nga.
4: Bule ti ba.
2: Tsa nga.
4: Ha ba tsa nga ba.
2: Masambo. Prima ti tsa nga ma.
4: Tsa am koi ma khong ba. Tsa ma ka ntse ba. Aba mo ku dem yalo akwe
2: ke no makitu ha kume ka tsa ya tsara ka tsa o se ka go kwa
4: te tsa bo tsi ku ng tsa ba tu na ku ng tsa a
2: ke no o re tswa tsa di re a tsa a tsa te di kwa kwa
4: kwa te tso kwa ye te ko o te ma tsara ha mbe kwa na ngu e ye ha ti a tsara te ne wa ta mo tsa mo a ba la tsa mo I'm too. I'm going to go to the house. Charam Rama, trois ma chère, go to Rochin, go day, hitama. Ta Rochère, go charam, my shopper, and away. Tico necuri eno jara. Tico nucoco, mamma conica, do yet in go gouti. Et the road, the quana, jara, go moon, trois, umo, gutama. Safari at the cohinet in gaoti. Tago tete, tete, go gouti. At a moon, he goes you at a tea.
2: I'm going to go to the house.
4: Si we besha. Ah. Na ma won ba ma be.
5: na di chate din dia go chem jolo oti ti tocha di go e go nkom gombo ma gwe ni beti eko ti ta se de to ataku
6: eh ton da ti nye
5: to kha ka ti ba don ji ta mu sho ba ji ta cha ka ma hin ko wa ko ne yolo ko ti ya to ti ta se de to a ta go ti ka wo ti e hin be
6: o
5: ti ka wo hin be kya hin ka ti ta se de to a ta go ka be ta go ti ka wo ti nkom gombo mti te ti to
6: Mama Queenie.
5: A ka teng ya go teng cha to ma cha ya hi
6: ti a tu bu gona nwe ti cha ja go teng ha ya tu nwa nwe ti ya khoro khoro da ka tlo we ke ke re te
5: cha ko na he to ti ka bo hi be ti ta se de to a ga ka be ta ko ta go ti ka bo hi be cha gu ye hi kwe ji to na ka u nya to
6: okay
5: ah sa ta ka m de to a tim ta se m da ta hi ti be kwe kho li ka ye ka go te ta go ti ka bo go teng ya cha ta na go ku mo hi be Jangomba chibe shatala kamchi. Ti aza. Nga da swegwe.
6: Ta tsenda ona khati ro ngata go she. Ewa.
7: Kashiko. Kashiko ti tsone. No mashamba. Mwa. Ata. Ti a ta nge nge hambe ganga tetete a khaya tsatsali na go khote go ta bamboko tsonya khote. A go khate go ko nu nta ka buta go no a eta mo ta ma ko ko le tle o ta ma o ko le a ta te o
6: no di se re go ma a di ma ti ba tswana so re ma ti ma so e di kombe
7: ha a di tsere go de nwa
5: di se re go a hin ya hin ka a nga ji koma kha ja ku mo hin tsangu tsangu koma kha ja ku mo hin bo han ji a ga twa ji So jaji ma xie go a xie go yat. So ji xi a xie go yat. Ta de no a tan jaji de yi ye huan no, hai de hai ku go xi kha. Ta go chang go ku mo te. Ta de no chang go xie go ha xio ma kha go zu ye ga chang go ya kha mo te. Ta de no ba la zue tu wo te. Ta de no chang go ya go om xi ti ga. Ta de no om he chang go he e tu mo hua te. Ta huan no, e bu ta hua te, ue ta de no chang go he. Ta hono ngana changu yago yago pa ta den an khata no ka chi den ina nga jin changu e ga ya to te khata changu he to nga e ga kya le na ta a ta ko nga ji ta ko nina kya ko kya ko ta den no ta ko ji nde ko mshao ma ya te dangwa cha mine de shao ta den no yago gu man ji ko ko ko ta te ta den no changu twa den no Chango tiyete, khahe ngeng amo de ngoloti, khahe tana khohin, ya khahe gwoti. Chango anta tiyete, tate no takwe, kwamo de no, ntewe heete miyete.
7: Wadu zitoka dene, wadu zitoka dene, ndime chango mungu turamuru kungu. What do you talk and dinner?
5: Ata tango, say ye what they know. That in a ganga, quamma, they know ganga in a second not. Ganga, eti me at it, jala ah. Who quaid the domocon and ain't it, and it is your oozy quam. Tate no dwanga si nga te na kwe ho konji ya. Tate nji a kaya ho konji. Kru, kru, kru, kuma. Tio kham tim kama guye kwate. E chem kham shao. Aho he. Tate no ina kaka kwate no. Niko kakwe kwatewa ya. Kakwe ama aya ko jala. Ngambe chom ama jala. Tana jingu ikawe. Niko chukwe ikawe. Khawa ikawe chomo ngumime. Nga kwate. Ti no to na me ka nto we yi ti no wa ko yi a kolo nem jala ma si jala bangwala ma ta te ne bangwala ma kya Go on, take bed, Bangala. Just you go hold the corner on, just you go take Jalana ma. That in Bangala ma, you go yard. Dao go, crew, I go go go go go and that in all Bangala, Njakone come. That in all Bangala, go, tino, twalla, go, tino, twalla. That in Bangala is cool, that. Bangala is cool, taco, aka, he met there and quay ata. Oh, he only go example at ya. That in all. Tolo,
8: Jungle.
7: Django, ndi mani nyanda jene Django. Django, Django, ndi mani nyanda jene Django.
6: Kwa wakini kewa dono?
5: Ato kawa.
7: Django, Django, ndi mani nyanda jene Django. Django, Django, ndi mani nyanda jene Django. Django, Django, ndi mani nyanda jene Django.
5: Kube, anjini kuu.

My God is good to me, en net voor dit, Estie Gras, Hemelbesem en die IP Jeugkoor met Deur die Storm. Dis Gospel Sondag van 2 tot 3, saam met my Jackie January. Volgende op ons lys, Hillsong, Thank You Jesus, en net daarna, die Heritage Singers met God Will Take Care of You. Maar eers Hillsong met Thank You Jesus.

0: Hierdie week in ons in die onderwijs gesels ek met professor Dorothy Loubser en Eunice Pretorius van die Noordwes Universiteit oor selfgerigte leer en waarom dit toenemend belangrik raak in 'n veranderende onderwijswereld.
1: Een selfgerigte leerder sal bijvoorbeeld vra soos, wat weet ek reeds, wat moet ek nog leer, wat is my doel, wat hulpbron het ek nodig om te bereik wat ek moet bereik, en dan uiteindelik om te vra, het ek nou my doel bereik of nie.
0: Elke sondagaand om 10:06 gesels ons onderwijssake, saam met my Johan van Lille.
2: I believe in miracles. I believe I am destined for greatness. I believe I deserve it all.